voor een, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend twee mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscay kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. Ook in Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag na een chemische reactie in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd tweede in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

gotta listen.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog altijd in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar hij is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem daarna dood. De man had vorig jaar alles geprobeerd het terrein van het Witte Huis op te komen. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overleden geliefden vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk zijn. In Congo is veel wantrouwen richting hulpverleners. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Komende woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder, het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon, het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een Duitse man van begin 20 is gisteren om het leven gekomen in het Leukemeer in Limburg. Volgens de kranten Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder, het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon, het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het vandaag zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.
3: Radio M Utrecht. Started with a kiss. Thank you.

0: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
1: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Wonen in Meidrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij Den Oude in Meidrecht.
3: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMutrecht.nl en de app.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. De toestand van de man die zaterdagavond gewond raakte bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis is stabiel. Hij is niet in levensgevaar, maar ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Bij de schietpartij opende een man het vuur op een bewakingspost en werd doodgeschoten door beveiligers. In 20 landen begint een campagne die aandacht vraagt voor kinderen die vermist raken nadat ze zijn weggelopen naar een onveilige thuissituatie. De actie richt zich op mensen als leraren of buren die er naar een reeks van signalen herkennen bij kinderen. Dat zegt de voorzitter van Stichting Amber Alert.
6: Niet graag naar huis willen gaan, dus meermaals bijvoorbeeld blauwe plekken. Belangrijk is om die signalen te herkennen en om te voorkomen dus dat een kind wegvlucht en vermist raakt.
5: Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. Een podiumplek was voor hem best een verrassing, zei hij tegen Viaplay.
7: Yeah, I would say a little bit of a surprise to be on the podium, but for us of course it's still a great result. We made some really positive steps forward, but I also know that we can do better and that's what we'll focus on.
5: De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. En de Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. Ook morgen veel zon en dan iets warmer, 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Fai Wonen en Slapen in Oudewater geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij Fai Wonen en Slapen.
8: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
9: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
8: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
3: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
10: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
11: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
12: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxaflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: beste muziek uit de jaren 60 hoor je natuurlijk bij ons.
1: Luister maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, naar de 60s Top 100. God only knows what
0: I'd be without you. Edwin en Joost presenteren een dag vol muzikale herinneringen.
1: Zing mee met de Cats,
0: Procol Harum,
1: Boudewijn de Groot,
2: meneer de president,
0: en de Beatles. Dus stem af op Radio M Utrecht en geniet van de 60s Top 100.
1: Tweede Pinksterdag, vanaf 10 uur.

0: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot. Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
6: Utrecht. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-apps gebruiken. Huisartsen zeggen tegen de NOS dat ze onder druk worden gezet om de apps te gebruiken, terwijl sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. Ook zijn de apps riskant voor mensen die bijvoorbeeld de taal niet goed spreken, zegt redacteur Sander Zuurhaken.
7: Dan heb je toch liever een assistent of jijzelf als arts die doorvraagt, zodat je goed begrijpt wat er nou eigenlijk echt speelt. En daarom doen ze het liever zonder die app en doen ze het eigenlijk op de ouderwetse manier.
6: Als artsen de apps niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen van huis weglopen. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan hulpinstanties. Ron Jans heeft als trainer in het profvoetbal afscheid genomen. Zijn ploeg FC Utrecht verloor gisteren van Ajax in de finale van de play-offs. Hij sluit zijn loopbaan dus af met een nederlaag, maar gaat nu genieten van zijn pensioen. Zijn AOW stroomt al even binnen, zegt hij.
8: Ik heb al sinds vorig jaar oktober heb ik AOW. Ik kreeg zelfs nog wat vakantiegeld erbij. Dus we gaan 2 dagen naar de Veluwe. Dat kan net uit.
6: Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden. In het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
11: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
12: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Broekman Interieur in Utrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
13: Ja, ook bij Broekman Interieur.
14: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
15: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
16: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
17: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
16: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
5: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Vroeg op met Jos van Heerden.

Ja, ieder zingt zijn eigen lied, hè. Dat was toch zo'n kinderliedje vroeger. UB40 bij Radio M Utrecht. Leuk dat je luistert. Voor de een is het vroeg. Voor de ander is het gewoon. Omdat er ook mensen gewoon moeten werken vandaag op deze tweede Pinksterdag. Werk ze en leuk dat je kiest voor Radio M Utrecht. Ik heb straks leuke tips om dingen te doen ergens in de regio Utrecht. Want er is echt heel veel te doen. Hier is Michael.

0: The Common Linnets bij Radio M Utrecht en Calm After the Storm. Ja, dat was mooi. Songfestival, veel succes.
1: Op een mooie Pinksterdag.
0: Ja, ze worden steeds mooier. De dagen met meer zon. Ik weet niet wat je plannen zijn met deze tweede Pinksterdag. Misschien heb je nog geen plannen. Nou, dan heb ik graag wat tips voor je die tot mij kwamen. We kunnen bijvoorbeeld vandaag naar Museum Huis Doren. Daar is een speciale tour, die heet De Laatste Keizerin. En die heette Auguste Victoria. En de keizerin had een bewogen leven, zo zien we in de geschiedenis. Er kan veel over worden verteld en dat gebeurt dan ook. Duitsland had de Eerste Wereldoorlog verloren. En in 1918 vluchtte keizer Wilhelm II naar Nederland. En die kocht dat landhuis, Huis Doren. En nog steeds kun je in Huis Doren veel van haar vinden. Ga dan even kijken op huisdoren.nl. Dat is hartstikke leuk, zeker als je van geschiedenis houdt. We kunnen ook naar Fort Maarseveen vandaag. Op zich is dat al leuk, maar nu is het nog leuker, want er is de prentenexpositie Gouden Boekje. Het verhaal van een fort voor vleermuis staat erbij. De tekeningen in dit gouden boekje die zijn in het fort te bezichtigen. Het fort gaat om 12 uur open straks. Het boekje is ook te koop bij de fortwachters van Fort Maarseveen. Kijk even op fortmaarseveen.nl. Dan zie je alle ins en outs. Wij draaien muziek van Graham Goldman. En die heeft een waarschuwing. Ga je de zon in, smeer je dan lekker in.

Leuk liedje dat we al een aantal maanden draaien. Kido van der Graaf, zo heet hij. En Eigen Schuld, zo heet het liedje. Het is Tweede Pinksterdag, leuk dat wij aanstaan. Wij hebben leuke muziek vandaag. En we hebben ook nog tips voor wat we vandaag allemaal kunnen doen. Ik heb een beetje rondgekeken. In Driebergen hebben ze wel iets bijzonders. Daar hebben ze een enorme hoop klei. En dan kunnen we lekker met onze handen invroeten. Er is in Driebergen een privé-workshop. Ruimte voor 9 mensen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet of er vandaag nog plek is. Maar stel je voor dat er nog een paar plekjes vrij zijn. Dus hou je van kleien, kun je een mailtje sturen. info@dewoordenvoorbij.nl. Dus info@dewoordenvoorbij.nl. En doe Driebergen de groep.

Zelfs voor de Engelse koning Karel I. En eigenlijk krijgt hij een podium in Utrecht. Ik heb even opgezocht of er in Utrecht een straat is vernoemd naar Hondshorst. En het antwoord is nee. Of ik heb met mijn neus gekeken. Er is geen Hondshorststraat in Utrecht. Ja, wel in Woerden, daar hebben ze er zelfs meer. In Amsterdam is wel een Hondshorststraat dichtbij het Rijksmuseum en het Museumplein. Dus gaan ze zien de schilderijen van Hondshorst in de stallen, in de oude stallen van het oude Agnietenklooster. Meer info vind je op centraalmuseum.nl. Radio M Utrecht nu met muziek. Hier is Elvis. You're sleeping, son, I know, but really this can't

0: dat je lui bent. Vroeg op de ochtend, tweede Pinksterdag, dat je nog niet bent aangekleed. Misschien lig je nog op bed zelfs. Ik zie mensen in mijn hoofd al rondlopen in hun kamerjas, badjas. En aan de andere kant zeggen, Jos, ik ben al een paar uur aan het werk. Want heel veel banen gaan gewoon door. Je zal maar bij de politie werken, de brandweer of iets heel anders. Werk ze dan in ieder geval.
1: Op een mooie Pinksterdag.
0: Ik heb wat tips voor je om te doen als je niet weet wat je gaat doen vandaag nog. Het is leuk, een goede puzzelrit. Ik wist niet dat ze nog bestonden, maar er zijn nog autopuzzelritten. Dat je met de auto dus moet puzzelen. Dat is in Achterveld vandaag. De puzzelrit is uitgezet in de omgeving van Scherpenzeel, Barneveld, Woudenberg, Leusten en Achterveld. Het is wel een beetje sneaky. Kijk uit, want de bedenker van de puzzelrit heeft allemaal trucs en valstrikken bedacht om het je een beetje moeilijk te maken. Het is een behoorlijke rit hoor, van 2,5 uur en is maar liefst 35 kilometer lang. Nou, denk je, dat vind ik hartstikke leuk met de auto die puzzelrit maken. Dan kun je je inschrijven. Dat is van 8:30 tot 9:30. Dus dat zou wel eens een stormloop kunnen worden. Van 8:30 tot 9:30. En dat kun je niet in de mail. Je kan niet bellen. Je moet naar Achterveld gaan. Dus woon je daar in de buurt, ga dan naar de Jan van Arkelweg 6. 9 euro per auto is het inschrijfgeld. Dus van 8:30 tot 9:30 inschrijven in Achterveld aan de Jan van Arkelweg 6. Groetjes daar en zeg dat je het op Radio M Utrecht hebt gehoord. Dat vind ik dan wel weer leuk. Hier is muziek van Neil Diamond.

weet nog dat ik deze voor het eerst hoorde op de radio. Dat komt opeens boven. Het was volgens mij bij Frits Pits. Hij kondigde hem aan. Hij zei, dit is de nieuwe van Queen. En toen hoorde ik dat rock'n'roll muziekje. Ik dacht van, hé, dit is toch geen Queen? Maar het was het wel. Queen heeft zich ontzettend gemanifesteerd met allerlei genres. Soorten hard rock, disco, van alles. Romantische dingen. Dit was een hele mooie. Het is Radio M Utrecht. Leuk dat je luistert op deze tweede Pinksterdag. Ik heb wat tips om te doen vandaag. Heb je zin om te varen? Dan kunnen we mee met voetveerliniepont. Ik weet niet of je hem kent. Het is een elektrisch voetveer. De tocht gaat langs de forten. Het UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies. Heen en weer vaart het over de Lek langs drie verdedigingswerken van de waterlinie. Werk aan het spoel, Fort Everdingen en werk aan de Groene Weg. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Het wordt allemaal uitgevoerd door vrijwilligers. Samen met de gemeenten Vijfheerenlanden, Culemborg en Houten. Er kunnen 12 mensen mee per vaart. Dus het is goed om even te reserveren. Als je mee wil met voetveerliniepont, dat kan via uiterwaarde.nl. Dus uiterwaarde.nl. En nu, Suzanne en Freek met Snelle.

Die vind ik nou echt een geniale plaat. We kenden dit al van Eric Burdon en The Animals. Dat was het toch wel een, nou ja, toch wel een soort lurvende. Een beetje een plaat over iemand die verdriet had, die pijn had. En dat is nog wel hoor, maar Santa Esmeralda heeft er wel een vrolijk muziekje onder gemaakt. Radio M Utrecht is dit op Tweede Pinksterdag, nu met 10.

0: isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
1: kozijnen. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Mijn internet is vandaag, maar ik wil dansen.
3: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
2: Ik wil sneller snel, zonder te rellen, Vodafone.
3: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ik wil sneller dan snel.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorgapps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of die apps medisch verantwoord zijn. En als ze die niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt €1 minder vergoeding voor andere zorg. Het mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Ze hebben vaker te maken met mensen die zich verward gedragen of taalproblemen hebben. Maar er is ook een andere groep, zegt deze buurtbemiddelaar.
10: Ouderen die alleen wonen en als ze licht gaan dementeren, ja, kunnen ze problemen krijgen met hun directe omgeving.
9: Er is wereldwijde verontwaardiging over de hevige aanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen weekend. Er werden tientallen raketten en honderden drones afgevuurd. Vooral de hoofdstad Kiev moest het ontgelden, zegt correspondent Christian Power.
11: We zagen inslagen in de buurt van overheidsgebouwen, een museum dat is geraakt, een markt, metrostation. Ja, wat toch ook deze aanval wel uitzonderlijk maakt, was het aantal raketten dat Rusland inzette, waaronder die Oreshnik.
9: En dat is een raket die ook voor kernbommen kan worden gebruikt. Voetballer Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was sinds half maart niet meer in actie gekomen door een blessure. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en dan wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
13: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
14: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
15: Doet u voorzichtig met mijn vader.
14: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
16: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
17: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
18: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
19: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit.
4: Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
20: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
21: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
22: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer... om kopieën van Rembrandt's schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
23: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
21: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: Vroeg op met Jos van Heerden.

0: 1965, John Lennon die schreef het. En naderhand heeft hij wel eens gezegd dat hij toen in een moeilijk moment van zijn leven zat. Dus die uitroep van help, dat kwam echt uit zijn hartje. Ik zeg goedemorgen.
1: Op een mooie Pinksterdag.
0: Mooie Pinksterdag, ja, wat een... Tuindeuren staan al open, neem ik aan. Leuk dat je naar ons luistert. Wij zijn Radio M Utrecht. Straks om 10 uur hebben we de 60's Top 100. En de heren zijn al druk met voorbereiden daarvan. Dus blijf lekker luisteren. Ik ben Jos en ik ben vroeg op. Jij misschien ook wel. En ja, ik heb wat leuke tips om vandaag te doen. Ja, we kunnen bijvoorbeeld naar Bunnik, Utrecht stad, noem maar op. En nu een beetje met het weer in mijn achterhoofd ga ik Wham draaien met Club Tropicana. Ja, we zijn er al opgekleed. Het is tweede Pinksterdag bij Radio M Utrecht.

er is veel over gespeculeerd waar deze plaat nou over ging. En ze zijn er niet uitgekomen. Ik heb hem ook wel eens opgestudeerd in de geschiedenis gedoken. Wolly Bully van Sham, The Sham en The Pharaohs gaat eigenlijk nergens over. Er zijn mensen die zeggen, ja, het is een manier om elkaar te feliciteren ergens mee. Of het zou over de kat gaan van Sam. Die zou dan Wolly Bully heten. Dat vind ik wel plausibel eigenlijk. Tweede Pinksterdag, wat ga je doen vandaag? Ja, er is zoveel te doen. Ik heb een paar tips gevonden. In Utrecht stad, als je daar bent of heen wil gaan, er is festival Trek in het centrum. Met van alles, carousels, spannende glijbanen en andere attracties. En natuurlijk kun je een suikerspin uitdelen of zelf opeten. Poffertjes zijn er. Utrechtse Bourgondiërs, lees ik hier. Die worden uitgenodigd, want er zijn veel foodtrucks met streetfood. En verder, als je aan de drank wil, is er een wijnbar, een cocktailbar, een biergarten met sangria. En er is een bubbelsbar met alleen maar bubbels. Oh, wat leuk, jongens. Gratis toegang is het vandaag vanaf 2:00 in het Griftpark in Utrecht stad. Oh, dat is hier in de buurt. Daar zou ik dan wel eens even heen kunnen ook. Ja, wie weet. Misschien ga ik er wel even heen straks.

0: Ik zit me net te bedenken dat ik wel eens naar een concert zou willen van Bruno Mars. Het schijnt heel bijzonder te zijn. Genoeg te zien, mooie muziek. Dit komt van zijn vierde solo-album The Romantic. Risk It All bij Radio M Utrecht.
1: Op een mooie Pinksterdag.
0: Ja, misschien heb je nog niet helemaal in je hoofd wat je nou gaat doen vandaag. Nou, voor die mensen heb ik wat tips. In de regio Utrecht wat er allemaal te doen is in de provincie. We kunnen naar het Waterlinie Museum in Bunnik. Daar is een expositie te zien over de geschiedenis van de Uitlegger. En de Uitlegger was een platbodem die met bemanning werd ingezet in de Zoetwateroorlog. Er is veel over te zien en veel over te vertellen. Dit transportschip, daar gaat het over. En er is een boek daarvan te koop. Te zien in het Waterlinie Museum vandaag, Achterdijk nummer 12 in Bunnik. Of ga eerst even naar het waterliniemuseum.nl. En dan kom je er vanzelf achter. Er is genoeg te doen. Ja, zomers weer dit Pinksterweekend. Dit is Laid Back en Sunshine Reggae. Bij Radio M Utrecht.

Niet alle platen zijn nog steeds leuk om te horen uit die tijd. Deze wel, hoor, die hoort erbij, staat nog steeds in de playlist. Bellamy Brothers en Let Your Love Flow. Hier bij Radio M Utrecht.

je nog iets zoeken om te doen? Nou, dan heb ik wat leuke tips. Ben je vandaag in of rond Amersfoort? Dan kunnen we naar Lepeltje Lepeltje. Dat is traditiegetrouw. Het duurt 4 dagen. Ook vandaag is het in het burgemeester Brouwersplantsoen. Het culturele foodfestival. Lekkere hapjes dus. Er is een podium met acts, een DJ. En ook voor de kleintjes is er van alles te doen in Amersfoort. Ja, het gaat natuurlijk om die lekkere hapjes ook. Foodtrucks met van alles. Misschien is dit de dag om eens een keer iets te eten wat je nog nooit gegeten hebt. Ja, dat kan natuurlijk ook. Muziek hier bij Radio M Utrecht. Hier is George Ezra.

0: En weer zing je mee, hè?
1: Ja, ik ook hoor. De Hollies met Carrie Ann. Ik heb eens opgezocht waar het nou eigenlijk over gaat. Carrie Ann, wie was dat nou eigenlijk? Nou, ze heette eigenlijk Mary Ann. Het ging over Marianne Faithfull. Ook bekend als zangeres, maar ook als vriendinnetje van Mick Jagger. Er was kennelijk een hoop over te doen. Genoeg te doen vandaag op tweede Pinksterdag. En ik heb een paar dingen opgezocht om te doen. Ben je in de omgeving van Leersum, dan zou ik zeggen, doe je badpak aan, want we kunnen ook weer zwemmen in het bosbad Leersum. In Houten kunnen we springen op luchtkussens bij Bounce Valley in Houten. Dierenpark Amersfoort, natuurlijk altijd een leuk evenement. Dan noem ik ook Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Die is tot 17:30 vandaag open. En ben je in Wijk bij Duurstede, dan kun je naar kinderboerderij De Vliert. Hartstikke leuk. Nog even iets in Utrecht stad. Je kunt je brein prikkelen in het Universiteitsmuseum. En je kunt daar bijvoorbeeld meedoen aan een workshop bottenonderzoek. Dan moet je raden welk bot bij welk dier hoort. Dat lijkt me een uitdaging van je welste. Of met een schepnet naar waterdieren vissen in de vijver van de Oude Hortus. Dat is die botanische tuin, weet je wel, met oude bomen en planten van wel 260 jaar oud. Het Universiteitsmuseum is aan de Lange Nieuwstraat 106 in Utrecht stad. En is open vandaag van 10 tot 5. Nou, zometeen gaat het beginnen met Edwin en Erwin. De 60s Top 100. Heel veel plezier daarbij. Wij gaan nog even zonnig doen hier. Ryan Paris, Dolce Vita bij Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De

0: Avond van de Nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.
0: Bij Radio M Utrecht.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Nu bij Dirk. Avico, friet van het huis of aardappelschotel. €1,99.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dicht bij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-app gebruiken, zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de app te gebruiken, terwijl sommige van die apps niet voldoen aan de wetten en regels. Ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten tegen de NOS. De organisaties kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij een derde daarvan was de ruzie complex. 5 jaar geleden was dat nog 21%. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De oorzaak van het instorten van het pand is nog onbekend. En hoewel de voorbereiding op het WK officieel pas later deze week van start gaat, krijgt een aantal voetballers de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers het zijn, zegt de KNVB niet. Maar het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van hun plekje in de selectie. En die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren. Komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. Het weer, volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en dan nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
10: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR. Hoe het hoort,
11: fietsboot De Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
12: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten. Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
13: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
14: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
15: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
16: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
17: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: De 60's Top 100 met Edwin Meerman.

Walk in the sky. En die lucht is vooral blauw deze Pinksteren. Dat was al gezongen in de jaren 60 op een mooie Pinksterdag. En die ga je ook later ook horen vandaag. Want die staat namelijk in de 60s top 100. En we beginnen overigens om 12 uur daarmee. Dus nog heel even geduld. Het is wel ondertussen gewoon maandagochtend en geen files. Het was ook stil op straat. Heel surrealistisch, maar op de radio dat zeker niet vandaag. Ik ben Edwin. En straks na 12 dan beginnen we dus met die mooie lijst. Flowerpot Man mocht deze 60s dag ook aftrappen vandaag. Maar je hoeft je ook de komende 2 uur niet te vervelen, want ik heb een leuke selectie 60s klaargezet om je even voor te bereiden en voor te proeven en vooral ook op te warmen. Voor zover nodig nog met deze temperaturen. De platen die niet gekozen werden vorig jaar, maar die wel te leuk zijn om te laten liggen. Ook nog een historisch fragmentje over Pinksteren in de jaren 60 en hoe die dagen toen werden doorgebracht met zo'n slechts 12 miljoen toen nog, hè, in die dagen. En de jaren 60 ook nog zonder zomertijd en zonder alle gemakken van tegenwoordig op het gebied van media, maar nog lekker analoog. En de muziek kwam vooral uit zee via de Middengolf, tot je dat klonk dan zo, hè? Misschien zit je zelf ook wel aan zee te luisteren. Het beste onder de zon, maar ook in de schaduw. En voor wie enige verkoeling zoekt, de Shadows zijn er vandaag ook zeker nog bij. Een hitgolf dus uit de 60s, inclusief Hitwave. En je bent van harte welkom. Leuk dat je luistert. We gaan terug.

Niet alleen een mooie, maar ook een prachtige Pinksterdag op Radio M Utrecht. En de jaren 60, en hij is nu 84. Deze Paul Enka behoort dus tot de krasse knarren van de jaren 60. Net als bijvoorbeeld Tom Jones en Engelbert Humperdinck. En Bob Dylan, hij was gisteren jarig. Hij werd 85, maar liefst een kleine ode ook vanmorgen aan deze jarige Job. Geboren als Robert Zimmerman overigens. Met wat liedjes ook die door anderen zijn gezongen, zoals deze.

0: Manfred Mann en The Birds, allebei dus liedjes van Bob Dylan. En zo zong de grootmeester hem zelf.
1: All I really wanna do is baby be friends with you.
0: Al een beetje uit de hoogte. En uiteraard met mondharmonica. Nou, hier is de grootmeester zelf dan ook nog even. Vandaag hoor je drie keer de Rolling Stones in de 60s op 100. En dit heet dan Like a Rolling Stone. Robert Zimmerman dus, hè. 85 is hij nu. Once upon a time you dressed so fine.

Dat is Leslie Gore. Een vroege productie van Quincy Jones. Maybe I Know op radio en Utrecht. En laat je maar lekker verrassen waarom deze ook niet in de 60s op 100. Maar vanochtend dus wel de Marbles. Een beetje van de Bee Gees, Only One Woman.

0: donderdag 4 juni de Alpe du Zes.
1: Eindelijk bij het dorpje Alpe du Zes.
2: Voor het goede doel, voor het KWF.
0: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alpe d'Huez en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
3: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
0: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
3: en de persoonlijke verhalen.
4: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
0: Mis niets van de Alpe d'Huez en luister volgende week elke dag naar Utrecht is wakker
3: bij Radio M Utrecht.

0: heel veel dansjes waren er in de jaren 60. Slechts eentje even ertussen uitgepikt. De Hucklebuck, de Royal Showband Waterford hadden we hier op Radio en Utrecht. En de vraag is, herinnert u zich Polygoon nog? Nou, vast wel. Die stem van Philip Bloemendaal doet het altijd goed op dit soort dagen met deze programma's. We hebben hem er eventjes bij, dus de nostalgie druipt ook eventjes van de radio in de vorm van een fragmentje. We gaan naar 1967.
1: De zaterdag voor Pinksteren. Tijd 16:30. Bijzondere omstandigheden. Luilak. Omdat we tradities altijd zo mooi vinden, mag op Luilak alles. En het huis aan huis, stoep op stoep af, wekken of porren is daarbij dan nog maar een heel vriendelijk en pril vermaak. Als iedereen wakker is, is de lol eraf en wachten andere zorgen. Met Pinksteren naar buiten. Eindelijk de stad ontvluchten. Op naar de rustige natuur. Weet u wat zo fijn is van een auto? Je kunt er eens uit. De wereld ligt voor je open. Je bent je eigen baas. Het wordt alleen wat moeilijk als 100.000 eigenbazen tegelijkertijd naar hetzelfde plekje gaan. In dit overbevolkte land dat zoveel bebouwde kommen heeft. We gaan naar Zandvoort, dat nog altijd aan de zee ligt. Voor wie hem weet te vinden en het zoeken niet te gauw opgeeft. Zo, we zijn er dan toch maar allemaal. De zee is en blijft de zee. En met diep medelijden denken we aan de stakkers in de volle steden. Met hun gedrang en hun onrust en al die auto's. We zitten altijd in die volte, maar met Pinksteren nemen we dat niet, dan willen we de ruimte. Wat zouden we nog kunnen zonder auto's? We zijn erdoor betoverd. En wat gaan we doen als we zijn uitgestapt? Auto's kijken. Het circuit van Zandvoort voorzag met Pinksteren in ruime mate in die behoefte van de automobilisten. De tourwagens van 850 tot 1000 cc wisten voor spanning te zorgen. Maar het weer werd slecht. Dat water had intussen het strand ook schoongeveegd. En de in de morgenuren nog zo lekker volle terrasjes lagen plotseling verlaten. Ja. En zo bereikte ook Pinksteren 1967 weer de finish.
0: 12 miljoen Nederlanders, hè? En Jimi Hendrix had een hit.
2: De 60's Top 100 met Edwin Meerman.

En ook deze stem leeft hier gewoon voort, hè. Louis Armstrong was dat uit de gelijknamige musical Hello Dolly. Lisanne, die stuurt al even een berichtje zojuist in onze app. En die schrijft, ik heb heimwee naar die tijd. Zeker als ik dat fragment hoor van Pinksteren in 1967. Maar nu genieten we vooral van onze kinderen en kleinkinderen. En we luisteren vandaag aan het water. De plek waar wij zitten, Strijk Viertel, waar het goed toe is met deze temperatuur. En nu nog niet zo heel erg druk. Ja, die meeuwen zul je daar misschien niet zo snel tegenkomen. Maar er zullen ook vast wel mensen zijn die lekker aan de kust gewoon via de app naar ons luisteren vandaag. Je bent van harte welkom om even te laten weten waar je precies zit. Vandaag dus onder de zon. En heerlijk ook al die verschillende geluiden die zo samenkomen uit de jaren 60 in deze pool van platen. En straks om 12 uur, dan beginnen we dus met die top 100. Dat zijn 6 uurtjes genoeg namelijk. Veel Beatles zitten erin in de lijst. Fab Four zeggen we dan. En dit is Dave Clark 5. Die draaien we nu al even. Everybody Knows.

had het even over de krasse knarren. Hij werd onlangs 76 lentes. Begonnen als Little Stevie Wonder, maar al snel een grote jongen. Hier ook al, hij was nog maar 16 hè, toen hij dit zong. Uptight was dat. En er zullen ook vast wel jongeren zijn die nu misschien meeluisteren en denken... hey, die ken ik ook. Dit is ook een mooi voorbeeld daarvan. Niet zo lang geleden in een nieuw jasje gestoken...

muziek is zeker funny ook vandaag hoor. En deze mooie Close Harmony kwam dan weer van die Ivy League. En zometeen gaan we nog even door met het voorbakken op de hete middag 60's op 100. Straks vanaf 12 uur kun je de lijst dus gaan beluisteren op Radio M Utrecht. Van Sheila tot Sukiyaki, laat het je maar lekker smaken. En deze doen we dan nog tot het nieuws van 11 uur. Hier is Jefferson.

0: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
8: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse. En krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
10: Utrecht. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. En dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan wordt nog onderzocht. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug het plotseling begaf. De man van 55 en vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. De twee vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Om de Chuncha Wulang waterval op Flores te bereiken moeten bezoekers een half uur wandelen door de jungle, waarbij ze de 50 meter lange hangbrug over moeten. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij Duitse Bayer Leverkusen. Eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekent hij een contract voor 2 seizoenen. Meijer volgt bij Sparta Maurice Stijn op. Die maakte in maart bekend dat hij de club ging verlaten na 2 seizoenen. Sindsdien won Sparta maar 1 van de 9 competitiewedstrijden. Ook liep de club de play-offs om Europees voetbal mis. Het weer volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in de midden en zuiden en in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stan in Amersfoort.
15: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
16: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
17: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: De 60's Top 100 met Edwin Meerman.

0: Garage Rock noem je dit. Wel een beetje warm vandaag om daar te zijn. Syndicate of Sounds. Welkom op deze tweede Pinksterdag met bijna dus de hele dag Studio 60's. Wat een luxe. Ik ben Edwin. Ja, alles wel net even anders, hè? Want vanaf 12 uur dan gaan we dus die 60's de 100 van afgelopen najaar nog eens doen. En dat nu dus op een zomerse dag in de lente. Net even anders ook. Summer is over van Dusty Springfield. Die kwam toen iets beter tot z'n recht. Maar die draaien we gewoon toch ook vanmiddag. En daarentegen was op een mooie Pinksterdag juist toen weer een beetje gek in oktober. Maar die komt vandaag wel helemaal op het juiste moment. 25 mei vandaag en in de jaren 60 viel Pinkster ook één keer op deze datum. Dat was in 1969, toen eerste Pinksterdag. Dus voor we gaan aftellen met de lijst, nog een uurtje opwarmen voor zover nodig. Met de hits die de top 100 niet haalden, maar ook zeker de moeite waard zijn. En daartussendoor ook nog een korte beschouwing over het feest van Pinksteren volgens Jules de Korte. Aardig om die ook nog even dan erbij te hebben. Het wordt weer een zee van muziek. Ja, eens kijken of ze er nog zijn. De meeuwen, die je toen op de radio vooral ook hoorde. En misschien luister je ook wel op het strand of elders onder de zon. Laat het maar even weten. En dat strand is misschien nog wel de enige plek die hetzelfde is als destijds. Dobberen op de geluidsgolven van gisteren en vooral eergisteren. 25 mei en temperaturen 25 plus. Misschien wel een beetje te warm om te dansen, maar je kunt ook lekker luisteren vanuit je luierstoel.
1: We gaan terug in de tijd.

Sweeter dus. En ook deze zoegigheid vanochtend erbij. Twee koningen achter elkaar waren dat. De majesteiten van de muziek in de jaren 60. Van de Calypso, Harry Belafonte. En daarna ook nog van de Soul, Marvin Gaye. En hopelijk ook muziek waar je vrolijk van wordt hier bij Radio M Utrecht. En het is Pinksteren, dus toch ook even wat extra klokgelui vandaag. Zoals nu, met deze plaat van The Hurts. Helaas haalde ook de 60's top 100 niet, maar we kunnen hem vanmorgen morgen even draaien. Uit Orfeo en Eurydice. En ik kreeg nog een leuk berichtje van Kees, die zijn tuin heeft omgebouwd tot helemaal Grieks. Leuk om te zien, dus dit kleurt er wel mooi bij volgens mij. Hier is From the Underworld.

0: Het ging over echte liefde. En ook over een little girl hier. Sheila van Tommy Rowe was dat. Lentekriebels begin jaren 60. Net als dit korte stukje van Eigen Bodem dan even. Van Jules de Korte over deze dag.
1: Pinksterende zomer, pinksterende zonneschijn. Of zal het ook dit jaar weer alleen maar storm en regen zijn? Dat wordt weer ijselijk druk op alle wegen in het land. De auto's in het midden.

0: miljoen druk te zijn.
1: En dat te bedenken dus dat er nog maar 12 miljoen mensen waren ongeveer in die tijd. Hè. Even een kritische noot hier gekraakt door Jules de Korte. En als je het zo hoort is er eigenlijk bijna helemaal niks veranderd. Heel tijdloos eigenlijk. Ja, en die zomer die hebben we dus vooral dit jaar nu in het heden.
2: Na, na, na, na.
1: Dit is Billy Joe Royal en Hush.

Pieter en Gordon. En onze Pieter van Woordbouwer is er niet vandaag, ook al is het maandag. Morgen kun je weer gezellig meepuzzelen. I go to pieces. Jeannette die wordt ook heel blij van deze muziek uit de vroege tijd. Schrijft ze erbij. Die hoor je niet zo heel vaak, die uitspraak. Leuk, Jeannette, dat je er bent. En Ellen die heeft net genoten van Tommy Rowe. Leuk dat je dit draaide. Het grammofoonplaatje zelf ook gehad. Sheila, misschien heb je hem nog steeds wel. En zo heette ook de eerste vriendin destijds, een Engelse vriendin van me, waarmee ik correspondeer.

Van Hollandse makelij, de Roadies waren dat. Een oude uit oude Pekela, daar kwamen ze vandaan. Beat van eigen bodem, zeggen we dan. En ook vanmiddag in de lijst, de Golden Earring.

Vooral. Over een half uurtje gaan we beginnen dus met de nummer 100. Maar eerst nu even wat kippenvel op deze warme dag. Ik had het al over majesteiten. Nou, wij hadden toen uiteraard koningin Juliana. En die woonde in de buurt in Paleis Soestdijk. Ook een mooie herinnering. En dit heet King Croesus. Hier is The World of Oz.

Lekker Beach Boy soundje. Die gaan we ook horen hoor straks. Maar dit waren de Handels. En rij niet te hard hè, met je little Honda. Eentje die we ook al hadden verwacht vorig jaar in de 60s op 100, maar ontbrak. Dat is deze. Deze klassieker uit 1968. Maar vanmorgen hebben we er mooi even de tijd voor. Ja, hij nam ook de tijd destijds. 7 minuten. MacArthur Park. Hier is Richard Harris.

Deze van de Move. Curly heette deze krullenbol. En langzaam warmen we dus op voor de top 100. Zometeen na 12 uur en ook voor de lunch. Even een warme hap misschien. Sukiyaki, geserveerd door de Japanner Kiyo Sakamoto. Hij stond nummer 1 in de VS in 1963.

Meteen even dit pittige sausje zo, vlak voor de lunch. Spooky Tooth. Een tranendalletje was het wel. That was only yesterday. Nou, zeg maar gerust eergisteren. En uit het laatste jaar van de 60s deze. En ook de ene laatste voor 12 uur. En dat is dus zometeen het moment dat we de nummer 100 gaan instarten van de lijst. En die begint overigens met een blik in de verre toekomst. Direct dus na 12. Ik hoop dat je lekker blijft luisteren naar Radio M Utrecht. Dus tot zo. En dit is nog even wat gezelligheid. Sir Henry en his butler.

0: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie, de motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Radio M Utrecht. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. Die zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers al een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe die rook kon ontstaan wordt nog onderzocht. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is ook dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan de hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan het gemiddelde. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon en warm dus. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. En ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
10: Het zal ook druk zijn zo onderweg naar bijvoorbeeld de kust. Er staan al wat files in onze regio, meldt ANWB. Het valt nog mee. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. Vanwege een ongeluk daar heb je een half uur vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En ook op de A1 richting Amsterdam. De andere kant op dus tussen Stroe en Hoevelaken. En die is 10 minuten. En richting Amsterdam bij Hoevelaken naar de A28 richting Zwolle. Daar zijn wegwerkzaamheden en daar moet je dus omrijden. En ook nog even deze mededeling van de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Want bij Vinkeveen is de oprit dicht. Dat heeft te maken met een spoedsreparatie. En wij gaan met gezwinde spoed richting de top 100. Zometeen beginnen wij dus met de nummer 100. Een blik in de toekomst.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
13: Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
14: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
15: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR. Hoe het hoort.
16: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
15: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
17: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
18: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
19: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
20: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
21: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
22: Doet u voorzichtig met mijn vader.
23: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: De 60's Top 100 met Edwin Meerman.
8: Nummer 100. Yeah.

Die draaien we ook nog heel graag in de year 2026. Een lange Studio 60's vandaag in plaats van een gewone maandag. Zoals André van der Heuvel en Lee Jongewaard al eens zong in die tijd. Een mooie Pinksterdag. Dan zeg maar gerust een prachtige Pinksterdag. En dat is ook een van de 100 liedjes die we straks gaan horen. Afgelopen oktober kwam die terecht in de 60's Top 100 van Radio en Utrecht. En uitgerekend vandaag komt hij dus helemaal op het juiste moment. In de herfst hebben we altijd de hele week de jaren 60. En de apotheose van vorig jaar doen we vandaag nog een keertje over. De lijst die dus door de luisteraars is samengesteld. En dat leverde ook vorig jaar weer een hele nostalgische top op. Die de groten der aarde weer even tot leven bracht. Of die er nog steeds zijn, maar dan in hun jonge jaren. Hier hoor je ze nog wel. En hopelijk doen we er net als in oktober weer een plezier mee om deze nogmaals uit te zenden. Ik ben Edwin en meekijken dat kan, wat er allemaal gaat komen op radio.mutrecht.nl en in de app met dank aan Michelle. Maar je kan je ook gewoon laten verrassen. Muziek in mono, radio in zwart-wit en aan tafel met oude koek die nog prima smaakt. Weer even tiener of misschien wel Twen of wellicht ben je nog helemaal niet geboren in de jaren 60. Dan ben je nu vooral nog jong, maar heb je wel een oude ziel waarschijnlijk, zeggen ze dan. Maar van harte welkom. Niet alleen een reis door de tijd, maar ook over de wereld. We gaan naar Frankrijk met Gilbert Bécaud.

Il voulait tout savoir. Nathalie traduisait. Moscou,

0: Ja, daar was het ook warm zo te horen. Het komt uit zijn film Fun in Acapulco uit 1963. Je weet wel, dat jaar met die hele strenge winter en de Elfstedentocht van Reinier Paping. Denk daar maar even aan als je het warm hebt vandaag. Elvis was dat op 98, Bossa Nova Baby. En zometeen hoor je de Songfestival-overwinning van precies 60 jaar geleden. Maar eerst is hier op 97 Van Morrison.
1: Days when the rains came.

0: so schön. Merci, chérie. So schön, so schön. Merci, chérie.
1: Hij hield het nauwelijks droog volgens mij. Ja, jongens en meisjes, zo won je dus in 1966 het Eurovisie Songfestival. Udo Jurgens was dit. Voor Oostenrijk deed hij dat toen. Merci, chérie, was dat. Speciaal voor alle Oosterburen die misschien wel gezellig meeluisteren vandaag. Lekker aan de Hollandse kust, je weet maar nooit. Via de app kun je ons overal volgen, hè. De 60's top 100 dus op herhaling. Zometeen overigens nog een Duitse bijdrage, Dravi Dorscher. Maar nu Creedence Clearwater Revival.

0: zomer is begonnen. Dat was in de jaren 60 wel anders. Meestal regende dan met Pinkster, hoorden we al even vanmorgen. Dusty Springfield hoorden we hier. En Summer is Over zullen we straks ook nog horen in deze lijst. En wij tellen dus vooral af naar de nummer 1. Die draaien we straks tegen 6. En wie hebben we daar?
1: Hi, this is Colin Blunston from The Zombies. And you're listening to Radio M Utrecht.
2: Nummer 93.

0: De 60's Top 100 met Edwin Meerman. Radio 1 Utrecht.
1: 92.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Gisteren werd Bob Dylan 85. Armand, die is er niet meer, maar hij was wel de Bob van de jaren 60 in ons land, hè? Ben ik te min was dat. En dit is ook een mooie herinnering. Hij leeft ook voort. Andy Williams op Radio M Utrecht. De liedjes zijn kort en de broeken ook vandaag. Hè. Hier is nummer 91. The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go.

Met ook een vleugje Engels, hè. Charles Aznavour was dat. En Vormi Formidable al het tweede chanson in het eerste uurtje van de 60s top 100. Hij staat op nummer 19. Je kunt dus meelezen in de app en ook op radio mutrecht.nl. Wij gaan nu naar 89. Een van de 6 noteringen voor de Beatles. Ze waren ook vorig jaar weer grossiers. Paul McCartney dacht in de jaren 60 al over zijn oude dag. En dan gaat het ditje over, hè. When I'm 64.

Ja, die blauwe lucht. Kijk maar eens omhoog, Sammy. Ramses Shaffy, 23 Nederlandse producties in de 60s top 100, waarvan 9 Nederlandstalig. En zometeen een man die al aan de start van de 60s omkwam. Maar eerst staan hier de Cats, over Nederlandse producties gesproken. Het was in de eerste tijd, hè? Turn Around and Start Again op 27.

Net als Buddy Holly in de kiem gesmoord, hè? Eddie Cochran. Maar dit lesje over de liefde liet hij ons na. When a man loves a woman hebben we overigens zo meteen. En ik zei het al, de lijst werd al in oktober uitgezonden. Toen was het volop herfst. Dit is een mooi voorbeeld op 85. De mama's en de papa's en California Dreamin'.

ook zeker de nodige soul uit de 60's vanmiddag. Percy Sledge hadden we hier. When a Man Loves a Woman op 84. Driemaal Stones ook in de lijst. En dit is de eerste bijdrage. The Last Time op 83.

0: Nog eentje van onze oosterburen. Merci, Chirie, hebben we al gehad. En dit was Drafi Deutscher, Marmelstein en Eisenbrich, nummer 82. En zometeen na ene hebben op 81 The Love Affair.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
8: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald, met 5-6%. Dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt nog uit wat er achter de dood van een jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan er oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan er warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer. Ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De finish is op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer volop zon. Het is warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg kan het plaatselijk boven de 30 graden worden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: De ANWB meldt vooral vertraging op dit moment op de N224. Dat is een provinciale weg van Veenendaal naar Zeist tussen Woudenberg-West en de afrit Maren. En die vertraging is daar ongeveer een half uur. Snel door zometeen weer met de lijst. De Love Affair staat klaar.
9: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gemmelini. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
12: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
13: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet, aan de Traai 98 in Driebergen.
14: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
15: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
16: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
17: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
18: Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: De 60's Top 100 met Edwin Meerman.
7: Radio M Utrecht. 81.

Ze waren niet de eerste, maar wel een goede tweede met Everlasting Love. En zo komt deze van de Love Affair al sinds 1968 tot je. En na 58 jaar nog altijd zeer krachtig. En het werd later ook nog

Een inspiratiebron voor weer anderen, waaronder Patricia Pai, U2, Gloria Estefan en Jamie Cullum. Het tweede uur van de 60's op 100 op schoon we al sinds 10 uur terug zijn in de jaren 60 vandaag. Straks na tweeën met Joost, ik ben Edwin. Zeg maar de tijd dat 2026 nog verre toekomstmuziek was. Dat voelde een beetje als Sint-Juttemus in die dagen. Hè? De tijd waarin je misschien wel dacht dat Pasen en Pinkster op één dag zouden vallen. Maar zie daar, dat is nog altijd onveranderd. En sommige vaste waarden uit het verleden zijn gewoon gebleven. Ik noemde al even het strand. En in dit uurtje komen de Beach Boys even langs bijvoorbeeld. Het is een rijk verleden en ook wel een beetje een dierenrijk. Want we horen van de Cats, we hebben de Monkeys, Elvis is er ook. En zelfs een merel die meezingt met Blackbird van de Beatles. Maar eerst steekt er even een verkoelende Windy op. Hoewel dit over een lieftallige dame gaat, The Association.

En de weemoed komt je tegemoet vandaag op Radio M Utrecht. Niet alleen een mooie, maar zelfs prachtige Pinksterdag. En de fraaie stem van Judith Durham van de Circus en de Carnival is over. Een soort last farewell, zeg maar. Het is een rijk verleden en op 78 staat Roger Whittaker.

0: You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: En een mereltje te horen samen met Paul McCartney. Hier nog veel meer vogels. Blackbird van The White Album dan weer, 1968. En één van de zes Beatles dus in deze 60's top 100. En misschien luister je ook wel nu aan het water via je telefoontje naar Radio en Utrecht. Dat was in de jaren 60 allemaal nog verre toekomstmuziek. Dan had je hooguit je transistorradio bij de hand. En dan vooral op de Middengolf, daar ontving je al die fijne muziek. Zoals ook van de Beach Boys. En momenteel 60 jaar Pet Sounds. En daarop staat ook deze.

Lekker dagdroom maar naar destijds. Dat kan vandaag. En we dreigen nu al een beetje de tel kwijt te raken. Misschien al bevangen door de hitte, wie zal het zeggen. Maar dit was 75, hè? De Monkees. En Daydream Believer. En leuke reacties ook in de app. Claudia onder meer. Ineke, Dini, dankjewel ook voor je berichtje. En Joke, om mensen lekker aan het genieten zijn van al onze muziek ook vandaag. Helemaal uit de jaren 60. En de herhaling van de 60's, top 100. En op 74, één van de vijf in de lijst van de Bee Gees.

En dat was vooral hun eerste leven, hè? Sure, here's a cat. En je kunt meelezen in de app en ook op radio.mutrecht.nl. Zo blijf je dus helemaal bij. Ik wil ook alvast even kijken wat er allemaal nog voor moois aan gaat komen. Maar je kan je ook gewoon lekker laten verrassen. De 60s top 100 van Blackbird tot aan The Cats. Dat gaat hier helemaal goed. Overigens 7 noteringen voor dit Volendamse geluid. Het voelt een beetje als een zondagmiddag, deze tweede Pinksterdag. Maar gewoon gedraaid hier vanuit Utrecht. De stem van Frans Halsema. Het weer.

Joris Kooijmans op zijn best. Over de liefde voor zijn vriendin. De laatste relatie ging uit, maar ze kwam weer terug, Melanie. Just a little bit of peace in my heart. Zo kan het ook gaan in je leven. Een mooie gedachte. Zat ook wel een beetje MacArthur Park in van Richard Harris, die ik nog eerder draaide vanmorgen. Als een van de platen die de top 100 niet hadden gehaald. En nog meer, nationaal nu op 70. Eindeloos die muziek ook. Die

cold milk today. Liever een koud glas vandaag. Herman's op 69 in de 60s op 100 van Radio M Utrecht. En daarvoor de Buffoons. Dat is vrije close harmony van Nederlandse makelij. En op 68 ook een beetje dat geluid. Het is al de tweede bijdrage dit uur van The Seekers. En zij kwamen van ver over de Nijnder vanuit Australië. A World of Our Own.

0: Even naar de Shells. Demis Roussos die liet ook de Griekse zon nog even schijnen door de radio. En we hebben het al zo warm. I Want to Live, dat is een lied over verbinding. Toen al bedacht en eigenlijk nog steeds actueel. De 60's of 100 van If I Were a Rich Man tot Viva Las Vegas. Daar is die alweer hoor. Elvis op 66.
1: Bright light city, gonna set my soul. Gonna set my soul on fire. Got a whole lot of

Leven Elvis, één van de zeven. Gaan we dus nog terug horen deze middag. Dit was Viva Las Vegas. En ik zeg au revoir met nog een fraaie Franse van Lucille Starr vanuit Canada. Joost gaat zo meteen door tot 6 uur nog de 60 op 100. Geniet van deze middag. Blijf lekker bij ons, hè.

0: bij Zeeman herenhemden 2 voor 6,50. En heren shorts 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
1: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
3: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Langs de A4 bij Dinteloord wordt een geluidswal gebouwd. Een van de bestuurders reed langs met 174 km per uur. 84 km harder dan daar was toegestaan. Op de Coolsingel in Rotterdam finishen vanmiddag de teams in de Europa-run. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clastres in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotselinge hevige regen liep de grond onder water en raakten ze opgesloten. Een van hen wist op tijd te ontkomen en schakelde hulp in. Hoe de 7 eraan toe zijn is niet bekend. Duikers zijn naar ze op zoek. Tientallen reddingswerkers proberen de grot leeg te pompen. Maar dat wordt bemoeilijkt door aanhoudende regen in Laos. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer en vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel, verder met de 60's Top 100. Op 64 een liefdesliedje waar je toch een opbeurend gevoel van krijgt.
10: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score!
12: Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
14: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
15: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
16: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
15: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: De 60's Top 100 met Joost Brouwer.
7: Radio M Utrecht. Nummer 64.

0: lijkt spontaan zin om een nieuwe liefde te zoeken, maar het is altijd geven en nemen in een relatie. Gene Pitney in de 60s top 100 op weg naar de grote finale vlak voor 6 uur. Edwin, dankjewel. Ik ben Joost en Udo Jurgens is er ook bij vanmiddag. Jongen, kom bald wieder.
1: Nummer 63.

0: Kijk de lijst mee op radio.utrecht.nl. Zo weet je precies wanneer jouw favoriet dus voorbij komt. De 60's top 100. Adamo op 62 met, ja, vrij vertaald. Mag ik, meneer, krijg ik toestemming om haar ten huwelijk te vragen? En op 61 zojuist de Beatles met Hard Day's Night. Nou, het is hard werken om alle nummers van deze 60's top 100 volledig aan je voor te schotelen. Maar dat is geen straf en het gaat ook zeker lukken. Zometeen Otis Redding op 59. I've Got Dreams to Remember. En die hoor je na Elvis op Radio Amateur.
1: Nummer 60.

samenzangliedje hier op Radio aan Utrecht. Dat wordt ook nog altijd gebruikt in films, reclames en televisieprogramma's. Wallace Collection en Daydream. En het is allemaal vanwege de dromige sfeer dat dat gebruikt wordt. Belgisch bandje trouwens. Dit is de 60's Top 100. Fijn dat je erbij bent. Met nu Del Shannon. En we krijgen een lesje pianospel zometeen. 57. Daar is die, de piano.

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knop.

0: wie had dat gedacht? De 60's top 100 van oktober. Vorig jaar zenden we nog een keer uit. En op tweede Pinksterdag. Vandaag dus valt alles helemaal samen. Dat heb je wel door met André van den Heuvel. En Leen Jongewaard dus op 56. Marieke, jij stemde erop. Wat schreef je ons ook alweer?
1: Dat mijn vader dat wel eens zong.
0: Ja.
1: Ik ben er enkel en alleen maar voor de centen. En de rest is flauwekul.
0: Ja. En wat dacht je toen? Als hij dat zong?
1: Oh, nou ja, ik kende mijn vader langer dan... Hij zong het niet in de 60's. Hij zong het al toen we, zeg maar, een puberen waren. Begin studenten, dat we al doorkwamen om de genoten te genieten van de financiële bijdrage van papi.
0: Zat je goed in het zakgeld uiteindelijk?
1: Nee, valt wel mee. We waren 1 van 5. Ik was 1 van 5. En zo'n dikke baan had hij nou ook weer niet, hoor. Hij was leraar, dus dat... was toch best af en toe even nadenken. Toen ik ging studeren kregen we een bijlage en daar moest je het van doen. Hij betaalde de huur en de rest moest je dan zelf van dat geld regelen. En er waren mensen bij de universiteit die zeiden van daar kan je het nooit van doen. Die kregen het dubbele en dan denk ik van ja, ik weet niet waar jouw geld van blijft, maar ik kom niks tekort hoor.
0: Dank Marieke. Elvis staat alweer te trappelen.
2: De 60's Top 100 met Joost Brouwer. Radio 1 Utrecht.
3: Nummer 55.

0: midden in de 60s top 100 met Rainbow Valley van Love Affair 54 en Ma Belle Amie van TZ op 53. Misschien zit je wel lekker aan de T. Dat zou zomaar kunnen. Er zijn mensen die zitten nu gewoon aan een koud glas bubbels. En Ansel reageert nog in de app dat hij echt geniet van die 60s top 100. En dat het luisterplezier volop aanwezig is. Nou, Rob die geniet ook van bijvoorbeeld Venus. Want die komt er zo aan op 52, toch?
1: Ja. En ik was natuurlijk in mijn jeugd helemaal verliefd op Mariska Veres. Hè?
0: Ja.
1: Mooie vrouw en goede stem. Nou, ik vond het wel verwonderenswaardig dat een Nederlandse groep op nummer 1 in Amerika kwam. Dat was natuurlijk sensatie toen. En ik was wel fan van Shocking Blue in die tijdje. Ja.
0: En had je daar ook een poster van boven je bed hangen?
1: Ja, toen ik nog jong was wel, ja.
0: Nou niet meer, nou is het gewoon behang.
1: ik ben 70, dus ja. Dan, hè. 69 was dat.
0: Ja.
1: Dus ja, de 30 en 26, 26 jaar geleden, ja.
2: Nummer 52.

Lekker meeneurien met Cliff Richard en The Shadows. Optimistisch en vooral zomers jaren 60 liedjes. Summer Holiday natuurlijk op 51. En voor de tweede keer Adamo dit uur. Liedje verscheen in 1963. Groeide uit tot een van zijn bekendste chansons. Vooral in Frankrijk, België en Japan werd het een enorme hit. En in de 60s top 100 bereikt hij

bastoon in die stem ook op het eind. Tom Jones, Green Green Grass of Home, 49 in de 60s top 100. Dit is nog even She's a Rainbow van de Rolling Stones.

0: plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag. Een paar maanden later werd Murrell opgepakt. En vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. En daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag hitterecords verbroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei in het land. In Londen werd een temperatuur van 33 graden gemeten. En mogelijk loopt die vandaag nog verder op. De gemiddelde temperatuur voor eind mei in het Verenigd Koninkrijk ligt tussen de 14 en 20 graden. Ook in andere landen is het veel warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Onder meer in Frankrijk, Duitsland en Spanje komt de temperatuur vandaag ver boven de 30 graden uit. De hockeyvrouwen van Amsterdam zijn landskampioen. Na een eerdere 2-2 gelijkspel in Amsterdam ging het ook in de return in Den Bosch gelijk op. En opnieuw was de eindstand 2-2. Daardoor werd de eindstrijd beslist op shootouts. Na een spannende reeks onttroonde Amsterdam Den Bosch als landskampioen. Het weer volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
9: Je bent bij de 60's Top 100 van Radio M Utrecht. En zo direct een man die niet te stoppen is in de lijst.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Wonen in Meidrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
12: Ja, ook bij Den Oude in Meidrecht.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
15: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
16: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
17: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
18: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
19: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
20: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
21: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
22: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
23: Doet u voorzichtig met mijn vader.
24: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
25: De 60's Top 100 met Joost Brouwer.
7: Nummer 47.

0: Elvis Presley, She's Not You. Over de helft met de 60's top 100 op Radio M Utrecht. Lekker hè, Elvis. Ik ben Joost en de finale hoor je even voor 6 uur. Het is de editie die je afgelopen oktober hoorde, maar door de Pinksterzon klinkt die weer helemaal anders en ook weer fris. Alhoewel, straks ook nog een plaatje over regen. Rain and Tears komt zeker voorbij, deze middag nog. En even wat reacties doornemen in de app. Vrolijkheid alom, iedereen geniet. Jan Hoek, die schender, die wil ik wel even uitpakken. Goedemiddag, ondanks dat ik laat in de 60e jaren ben geboren, 1967, voelt deze muziek weer als thuiskomen. Super de super. Groeten van Jan. Nou, heerlijk. Door met To Love Somebody. Bee Gees tijd.
1: De 60's, de 100, Radio M, Utrecht. 46.

zou hem eigenlijk nog wel een keer willen horen, deze. Per Gignard. Ring, ring, I've got to sing. Op Radio M Utrecht. Nou, je zou hem nog een keer kunnen aanvragen in Muziekplezier. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 2 hier op Radio M Utrecht. En To Love Somebody op 46 dus. En die ver op 45. En nu lekker lang genieten van een heel mooi liedje van The Beatles. Hey Jude, ga ik zo instarten. Eerst nog even de reactie van Anneke erbij pakken. Goedemiddag Joost. Wat werd er toen in de jaren 60 heel veel geweldige muziek gemaakt uit mijn tijd. Genieten vandaag. Een fijne uitzending nog.

0: meesterwerk van de Beatles, Hey Jude. En het mag nog uren doorgaan, deze melodie van mij. Echt waar, dat wil toch niet, hè? Op 44 dus, de Beatles. Verder met Louis en Marieke. Hoe staat het eigenlijk met jouw zangkwaliteiten? Of Marieke, of is het Marianne? Nee, Marieke hadden we al gehad natuurlijk in de uitzending. Marianne is er.
1: Nou ja, ik zing in een zwartlappenkoor.
0: Oh.
1: Dus ik weet niet wat er met mijn zangkwaliteiten te maken, maar ik zing vooral veel en gezellig.
0: Zeker, maar dan komt dat nummer van Louis Armstrong niet voorbij.
1: Nee, dat komt zeker daar niet voorbij. Nee, absoluut niet. Maar ik heb hiervoor in een barbershopkoor gezongen. En daar zongen we het wel. Dus dat is wel, daar zongen we het zeker. Ja.
0: Dan krijgt het ook wel een andere dimensie. Al zou je er wel een smartlappenversie van kunnen maken, gekscherend.
1: Nou, niet echt, toch?
0: Nee, moet je niet aanzitten?
1: Nee, dat moet niet aankomen, denk ik. Nee, smartlappen zijn toch wat is toch meer het huilen en verdriet, hè, de smartlappen.
0: What a wonderful world. Ik zit er een beetje mee te doen. Nee, okay. We gaan die mooie plaat draaien zoals die is.
1: Dankjewel, Joost. En geniet ervan. Dankjewel. Dag.

0: Die gitarist zit er helemaal in, hè? Fleetwood Mac, Need Your Love So Bad op 41. En Boudewijn, daarvoor die komen we snel weer tegen in de lijst trouwens. En op 40 de L van Liverpool en de L van Lee Towers. En eigenlijk ook de F van Feyenoord. Drie letters zonder medeklinker. Gary and the Pacemakers.
1: Nummer 40.

0: toewerken naar de nummer 1. Even voor 6 uur gaan het makkelijk halen. De Kings was dit, dedicated follower of fashion op 39. En nu mondharmonica-tijd in de 60s top 100. Er zijn twee instrumenten die mij altijd kippenvel bezorgen. Saxofoon is de ene en mondharp dus de tweede. Ja, wegsmelten met de Hollies nu.
1: De 60s top 100 met Joost Brouwer.
2: Nummer 38.

0: Waal, dat was Boudewijn de Groot, land van Maas en Waal, op 37. En even checken of Anja bereikbaar is op Radio Heim Utrecht. In die 60's top 100 waarmee we bezig zijn.
1: En verbonden met de voicemail van
2: Anja.
1: Spreek uw bericht in naar de toon.
0: Dat is jammer, Anja, dat ik jou niet kan bereiken. Jij hebt op deze plaat gestemd. Eind jaren 70, schrijf je. Ik was ongeveer 15 jaar. Heb ik dit singeltje van mijn oudste broer Ben gepikt. Ik vond het zo'n supermooi nummer. En nog steeds, hij was 11 jaar ouder dan ik. 31 december 2005 is hij overleden. En als eerbetoon dit nummer, omdat ik dan weer met een glimlach aan hem denk.
3: Nummer 36.

Aphrodite's Child, Rain and Tears op 36. Take It or Leave It van The Searchers op 35. En This Strange Effect van Dave Barry op 34. Dit is de 60's Top 100. Genieten hier bij Radio M Utrecht. En Wilma geniet ook. Het heeft wat dat betreft geen gek effect op haar, deze lijst. Geluk is luisteren naar de Top 100 van de 60er jaren. Op een warme Pinksterdag in je eigen tuin. Met nu Dave Barry en de

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Radio M Utrecht. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de Instagram-pagina van de PVV in Brabant heeft zeker 1,5 dag een met AI bewerkte rechtbanktekening gestaan. Het ging om een tekening van de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er veel grimmiger uitzagen. Eronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening verwijderd. Urban noemt het kwalijk dat haar tekening werd gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De politie heeft gisteravond 2 mannen aangehouden in Ter Apelkanaal. Een van hen had agenten bedreigd met een bijl. En de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. De 2 reden begin van de avond op crossmotoren door Ter Apelkanaal en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen. Een van de mannen dreigde toen met het bierflesje en de ander rende een huis in en kwam terug met een bijl. Daarna vuurde de politie een waarschuwingsschot af. Voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam ze plotseling ontslag. En vorig jaar gingen de 2 uit elkaar. Vandaag zei Sturgeon dat ze niets wist van het financiële gerommel van Murrell. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt. 2 volwassenen raakten licht gewond. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken en dat ging mis. De kinderen hadden verwondingen aan hun gezicht en armen. De volwassenen aan hun armen en handen. Slachtoffers zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het weer, volop zon en zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
7: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, FAI Wonen en Slapen in Oudewater geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij FAI Wonen en Slapen.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Fietsboot De Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
13: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
15: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: De 60's Top 100 met Joost Brouwer.
5: Radio M Utrecht. Nummer 31.

Ramses Shaffy en Lisbeth List en de Pastorale. Op 31 in de 60's top 100, dit is Radio M Utrecht. De finale komt steeds dichterbij, hè. De lijst gaat verder en verder. Ja, en dit was dat schouwspel tussen ja, eigenlijk een hele uitbundige stem van Ramses en dan zo'n rustige, zwoele zangstem van Lisbeth List. Twee grootheden in de Nederlandse popmuziek, uiteraard. Die je alleen maar hier nog kan horen op Radio M Utrecht in de 60's top 100, want daar horen ze helemaal thuis. Waar je zo Dusty Springfield hoort op 29, summer is over. Nou, bij lange na niet. Kijk maar naar buiten en het blijft nog even warm, ook morgen. Echt korte broeken weer. Nou, ik in korte broek. Edwin, die stond hier ook in korte broek. De eerste uren van de 60's top 100. Cliff Richard, ik weet niet of hij heel vaak in zijn leven een korte broek heeft gedragen. Hij heeft in ieder geval wel dat mooie nummer gemaakt, The Young Ones.

0: Heel weemoedig ook eigenlijk, hè? The Cats en Why op 28. Dit is de 60ste op 100. Hoi, wij zijn 81 en 79 jaar en genieten enorm van jullie uitzending over de jaren 60. Wij zitten lekker in de schaduw en zingen lekker mee. Groet van Gerard en Riet uit Vianen.
1: Nummer 27.

0: waar u op gestemd heeft, welk nummer we gedraaid hebben?
1: Apache.
0: Ja, zeker. En die nummer speelt u dus ook allemaal met de band. Heeft u ook lekker reclame gemaakt even voor het optreden?
1: Ja.
0: Nou, ik hoop dat er veel komen kijken.
1: Ja, dat hoop ik ook, ja. Zeker weten. Dus, ja. Nee, maar ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed met die shadow muziek en de ventures en noem maar op. Dus ik vind het gewoon helemaal schitterend, zeker weten.
0: Heer en mevrouw Meerveld uit Ede, genieten mee. Dus ook buiten de provincie wordt geluisterd. Ik zie ook dat de app ook geïnstalleerd is door Henk S. Meijer bijvoorbeeld. Die heeft deze uitzending ontdekt. Van de geweldige herinneringen aan die mooie tijd, de jaren 60 met de Bee Gees.
2: Nummer 24.

0: Jonathan vraagt in de app, de RTV Utrecht-app, halen jullie het wel tot 6 uur? Ja, we halen het zeker. Alles is uitgerekend. Ook de Rolling Stones met Paint It Black op 23. En de Bee Gees genieten hier op Radio M Utrecht. Dat doet ook Gerard trouwens. Wat een super muziek vandaag. Ik hoop dat jullie nog heel lang doorgaan met de 60's Top 100. Hoe heet die?
1: De 60's Top 100. Ja. Met Joost Brouwer. Radio M.
2: Nummer 22.
3: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars.

0: Het fenomeen Peter Green, schrijft Frans in de app. Ooit live gezien, geweldig. Nu in de 60s top 100. En ook Roy Orbison, hè? En In Dreams, we zijn er weer toe aan nummer
1: 20.

0: kwam Neil Diamond in de 60s top 100 naar Golden Earring. En Dina, die weet daar wel wat van, Dini, hè?
1: Ik vind het eigenlijk wel een beetje tranen.
0: Ja, kunnen wij wel 20 keer achter elkaar af laten spelen en dan weer? Zo mooi, was wat u schreef.
1: Ja, precies.
0: En het verveelt nooit?
1: Nee, echt niet. Nooit.
0: Dat zijn van die platen, ja, dat komt wel vaker voor in die 60's top 100, hè? Die kun je
1: inderdaad
0: blijven draaien.
1: Ja. Ja, er zijn allemaal van die tranentrekkers, hè? En die zijn gewoon hartstikke mooi.

0: zo worden er ook nog andere Beatle-liedjes doorheen gezongen. Love Me Do, bijvoorbeeld. Love Me Do Do Do, She Love Me Yeah Yeah Yeah. All You Need Is Love, de Beatles. En ook een hoop liefde naar ons toe, de presentatoren van de 60's Top 100. Edwin en ik zei de gekke Joost, lieve mensen, wat zijn jullie toch enorm geweldig, schrijft Pieter Zandberg in de app. De muziek en gezelligheid van M is niet te evenaren.
1: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie, de motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
4: Radio M Utrecht.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïens jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde op een kruising in Hasselt. De vrachtwagen werd bestuurd door een Poolse chauffeur. Die werd aangehouden, maar zit niet meer vast. Hij is nog wel verdachte. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Door het warme weer op Tweede Pinksterdag is het druk op veel recreatieplekken. Parkeerplaatsen bij stranden en recreatieplassen zijn vol. De gemeente Zandvoort roept mensen op om niet meer met de auto te komen. Ook de beheerder van het Henschotermeer op de Utrechtse Heuvelrug vraagt bezoekers op een andere manier te komen. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka. De 41-jarige Zwitser won het Parijse toernooi in 2015. Nu was de Jong te sterk. Het werd 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Daarmee is de Jong door naar de tweede ronde. Naast de Jong komen ook Botik van de Zandschulp en Talen Griekspoor nog op het toernooi in actie. Voor het eerst sinds 2010 doen er geen Nederlandse vrouwen mee op Roland Garros. Het weer, volop zon en zomers warm. Van een graad of 26 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel, dit is Radio M Utrecht met het finale uurtje. Jawel. Van die 100 beste liedjes uit de jaren 60. In oktober al uitgezonden, maar als je dat tijdens Pinksteren doet, ja, dan krijgen die nummers meteen een hele andere betekenis. Snel maar verder met 16. Elvis de Pelvis weer.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
7: De 60's Top 100 met Joost Brouwer.
3: Alweer Elvis dus.

0: De verdronken vlinder van Boudewijn de Grote. Helemaal gedraaid in de Sixties Top 100. Want we gaan ze allemaal draaien, hoor. Die finale, de topnummers, die komen nu voorbij dit uur. Wat dacht je van Eloise, van Barry Ryan? Dat is zo'n plaat die je meteen herkent aan ja, die grote opbouw, hè, en dat dramatische geluid. In 1968 verscheen het nummer. Werd geschreven door zijn broer eigenlijk, die eigenlijk net zo belangrijk was voor Barry's succes als Barry zelf. De single duurt ook opvallend lang en we gaan hem helemaal draaien. 6 minuten, dat was behoorlijk ongebruikelijk natuurlijk voor de radio. Maar wij doen dat hier gewoon. De mini-opera op Radio M Utrecht. In de Sixties Top 100 dus.
1: De Sixties Top 100.
0: Wat zeg ik?
1: Radio M Utrecht.
2: Nummer 14.

0: Radio M Utrecht met de 60's Top 100. En hoe mooi kan een liefdesliedje zijn? Jim Reeves, I love you because... Of ik kan beter zeggen Gentleman Jim. Want ja, dat stempel had hij in de jaren 60. Bijzonder is ook dat dit lied oorspronkelijk al uit de jaren 40 stamt. Maar door Reeves kreeg het wereldwijd nieuw leven ingeblazen. En ook nu weer op nummer 12 in de 60's Top 100. Nou, dan weet je dat het volgende nummer alweer eraan komt. En straks ook nog Boudewijn de Groot, opnieuw de Jets. En dus nu...
1: Nummer 11.

0: het is ook lekker slapen na die 60's top 100. Vol energie heb je geluisterd naar deze mooie lijst van Radio M Utrecht. Zoals ook Ellie en Rini dat hebben gedaan. Nou ja, die zijn nu nog steeds aan het luisteren. Maar die luisterden ook in oktober, toen we hem ook uitzonden. Deze 60's top 100. En nou, die hebben gestemd op het plaatje dat er nu aankomt.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, geweldig toch?
1: Ja, geweldig zeker. En nog steeds, hè, natuurlijk.
2: Dat verandert nooit.
1: Dat verandert zeker niet, nee.
2: Okay, hoeveel jaar zijn jullie al bij elkaar?
1: Nou, dit jaar 48 jaar.
2: Ongelooflijk. Nou, die 50 gaan jullie absoluut halen.
1: Dat denk ik ook wel, dat denk ik ook wel.
2: En wat is het geheim daarvan?
1: Ja, ja. Elke dag gewoon een beetje meer van elkaar houden, denk ik, hè. Het is ons nummer, zeker weten, zeker weten. En ja, anders zijn we niet voor niks 48 jaar bij elkaar, hè, natuurlijk.
3: Nummer 8.

0: topnummers uit de jaren 60. De Maskers, La Comparsa. Voor Kees Knops ook mooie herinneringen dit.
1: De tijd dat ik jong was, de jaren 60. Als wij gingen dansen. En dan gingen we naar een cafeetje in de buurt. Daar was dan een bandje. En daar werden dit soort nummers gespeeld. En ik vind prachtige muziek.
2: De 60's Top 100 met Joost Brouwer. Radio
3: M Utrecht. Nummer 6.

0: Blues, Nights in White Satin. En Adrie de Graaf wilde nummer 1, Procol Harum, graag op haar afscheid.
1: Geef me rust. Als ik het hoor ook, dan, ja, dan geef ik me gewoon heel erg veel rust. Dat klopt.
0: Gelukkig is het nog lang niet zo ver, hè?
1: Nee, nou ja, ik ben wel 75 bijna, dus... dus nou, maar we hopen nog wel een poosje door te kunnen gaan, hoor.
0: Nou, dat denk ik toch wel, Adrie.
1: Ja, daarom. Daar gaan we in ieder geval voor, vind je niet?
0: Misschien nog 75 erbij, zou ik zeggen.
1: Nou, dat hoeft voor mij niet.
2: Nummer 1.

0: Kusjes voor jullie allemaal.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse drone-aanval op een studentencomplex, waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een drone-commandocentrum. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit, omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door 2 mannen bedreigd met een bijl en met het gooien van een bierfles. De 2 reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening bewerkt en zette die op een Instagram-pagina. In de bewerking zien de 2 broers van het vermoorde Syrische meisje Rian er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden thuis 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam, wat na de 3-2 overwinning in de eerste wedstrijd voldoende was. Het is voor Rotterdam de eerste landstitel sinds 2013. Eerder op de middag was het wel feest voor Amsterdam. Toen werd het vrouwenelftal van de club wel landskampioen. Zij versloegen titelhouder Den Bosch na shootouts. Het weer volop zomers warm. Het blijft ook vanavond nog lang warm. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. En vanaf woensdag koelt het wat af. Dit was het NOS Journaal.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
12: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering, en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split. De ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken, zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag schrapt de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad nog dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de regeling als er geen openbare school in de buurt is. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen. In Tilburg zijn de voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de eredivisie ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
8: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan en net spuiten de rood, wit, blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook de schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de eredivisie.
7: Vooral keeper Didion Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
9: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
10: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
9: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Donderdag 4 juni, de Alpe du 6.
1: Eindelijk bij het dorpje Alpe du 6.
2: Voor het goede doel, voor het KWF.
0: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alpe d'Huez en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
3: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
0: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
3: en de persoonlijke verhalen.
4: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
0: Mis niets van de Alpe d'Huez en luister volgende week elke dag naar Utrecht is wakker.
3: Bij Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat dat alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de onderwijswethouder.
2: En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen om een geschikte plek voor de kinderen te vinden.
1: Ruim 100 kinderen die nu nog thuis les krijgen worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse drone-aanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een drone-commandocentrum. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, vertelt verslaggever Flip Linsen.
3: En die maken het eigenlijk moeilijker voor leveranciers om hun producten hier te certificeren, dus goed te laten keuren. En dat maakt dat die producenten ook denken, hey, ik denk even een tweede keer na of Europa eigenlijk nog wel mijn markt is.
1: Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar, heeft Weer Online berekend. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur dit jaar gemiddeld 27,4 graden. De warmste Pinksteren ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddeld 29,6 graden was. Dat was wel een week later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en 21 graden. En dan de weersverwachting. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. Daarbij geeft hij aan dat het doel is Hezbollah te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds 16 april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet in Iran weer wordt hersteld is niet bekend. Paus Leo roept op tot ethisch gebruik van AI. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd, waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie, vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
2: Omdat AI zo'n ongelooflijk belangrijke, ingrijpende technologische revolutie met zich meebrengt, die alle facetten van ons leven draagt, dat er grote risico's zijn dat het helemaal fout loopt.
1: Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd, ziet de paus als een grote bedreiging. Bij de Italiaanse voetbalclub AC Milan is de volledige top weggestuurd. Niet alleen trainer Allegri is ontslagen, maar ook de algemeen, de technisch en de sportief directeur. De Amerikaanse eigenaar had als doel om mee te strijden om de Italiaanse titel en zich te kwalificeren voor de Champions League. Dat lukte niet. De ploeg eindigde als vijfde. Aartsrivaal Internazionale werd landskampioen. De eigenaar spreekt van een mislukt seizoen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Jazeker. Samen met Maridie en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Ben je op zoek naar het ontbrekende kopje in je servies? Bijzondere tijdschriften, tweedehands speelgoed voor de kleinkinderen of nieuw zangtalent in het koor? Alles is mogelijk. App, mail of bel de studio en doe een oproep. Ik spreek je graag.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd, heeft de Israëlische premier Netanyahu aangekondigd. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Verslaggever Sander van Hoorn.
2: Israëlische media speculeren erop dat ook Beirut weer zou kunnen worden aangevallen. En in afwachting daarvan zie je mensen uit de zuidelijke buitenwijken van Beirut vertrekken. Lange files in Israël blijven de scholen aan de grens morgen gesloten.
1: Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe, omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, waardoor ze sommige hulpmiddelen niet meer leveren. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig, het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

We zijn begonnen met Elton John en Sorry Seems to Be the Hardest Word. En we zijn jij en ik. Ik zit hier in de studio van Radio M Utrecht om de mooiste liedjes over de liefde voor je aan te kondigen. En jij zit, als het goed is, lekker te luisteren naar al die mooie liedjes. En kijk eens naar buiten, dan zie je dat het nog een klein beetje licht is. En misschien zie je ook wel een mooie ster aan de hemel.

0: elke avond vanaf 10 uur Evelien's Love Songs met Evelien de Bruin.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

uit de film All Stars. Hero, oftewel Anthony Kamerling en Toen ik je zag. Een liedje geschreven door Guus Meeuwis. Ja, die heeft het wel in zich om mooie liefdesliedjes te schrijven. Net als deze man die je natuurlijk hoort op Radio M Utrecht. Altijd welkom tussen 10 en 11 uur 's avonds. Neil Diamond. The night returns just like a friend.

Een van de grootste muzikale families die we kennen. De Caddy Family, I Can't Help Myself. Op Radio M Utrecht misschien wel een van de mooiste liedjes ooit. Dit is Tim Hardin en How Can We Hang On To

nog maar even een keer naar buiten kijken. Want het is prachtig deze avonden. Zo helder na een warme dag. Toch wat verkoeling die je in de lucht kan zien en voelen. Je luistert naar Radio N Utrecht. Dit zijn de Love Songs.

Zo goed als nieuw, dankzij de liefde. You make me feel brand new op Radio M Utrecht. Wat gezellig dat je luistert. Ik hoop dat je aan het genieten bent van alle mooie liedjes die ik voor je heb meegenomen. Zometeen hoor je nog Odita Adams en ook Maan.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Er is opnieuw een besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De besmette persoon zit in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid en wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Gisteren meldde Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat er tot dusver 3 mensen zijn overleden aan het virus en in totaal 12 besmettingen zijn vastgesteld. De Hondius meerde vorige week aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip grondig schoongemaakt. Volgens de RIVM is de kans op verdere verspreiding in Nederland heel klein. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu vanavond. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Direct na zijn aankondiging liet het Israëlische leger weten aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNN Varen. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: OM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioomutrecht.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de 2e bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oudschaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel waar kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. De rots is 1,5 kilometer breed, draait in een baan om de zon en heette eerst 2018 BS7. Eeuwes bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. 3 jaar geleden won Eeuwes daarom al een prijs van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers, Johan Cruijff en Rembrandt. Het weer, het is een heldere nacht bij 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De brandweer is bezig met een natuurbrand in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Er staat oud gas in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer blust vanaf het water met meerdere vaartuigen en ook wordt er een drone ingezet. Het advies aan mensen in Koog aan de Zaan is om ramen en deuren dicht te houden. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om de internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu wordt hersteld, is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwers uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.